flasche wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zondag zijn. Ik zit of stundenlang alleen of einen flikkel.